When it's real, I keep it alive.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.
0: Radio Groot Haaltert.
2: What's new, pussycat?

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

Zo'n lekkere oude grijze wijze, hè? Ja, dat was de jaren 50 en jaren 60. Ja, in 1950 op deze dag, 27 mei, Frank Sinatra, Good Old Frankie Boy, is voor het eerst op de tv. Hij is de gast in de show van Bob Hope, hè? Ja, door de Here's to the Band. Ja, goedemorgen, het is vandaag woensdag, we zijn 27 mei. Welkom bij dit ochtend Radio Phaeton. Ja, de gemeenten die hebben problemen, bijna driekwart heeft te weinig personeel. Belangrijke taken van de gemeente lopen daarom vertraging op. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, energietransitie en handhaving. Dat staat in de personeelsmonitor 2025 die gepubliceerd is. Ja, vorige maand schreef RTV Utrecht al dat veel gemeenten moeite hebben om genoeg BOA's op de been te krijgen. Ook kunnen gemeenten lang niet altijd tijdig hulp bieden aan huishoudens die problemen hebben op geldgebied. Ook is er niet genoeg personeel om mensen te bellen die kampen met betalingsachterstanden. Want dat zijn er heel veel in verband met het weinige geld wat er beschikbaar is voor alles. Ja, ten opzichte van 2024 groeide het aantal gemeenteambtenaren met 3,6% naar 208.000. Maar dit is niet genoeg om het tekort weg te werken. Ook zegt de groei niet alles. Er is een groter deel van de personeelsgroei bij de gemeente. Dat komt omdat medewerkers die extern worden ingehuurd alsnog in dienst komen vanwege de wet tegen schijnzelfstandigheid, hè? De DBA. Hè? Ja. Ja, de gemeenten die blijven ook afhankelijk van externe inhuur, omdat het niet lukt om iemand vast aan te stellen. Zo zegt een hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht aan de universiteit. Zo worden er bijvoorbeeld veel consultancybedrijven ingehuurd. En het is onvermijdelijk, maar niet ideaal. Ja, de expertise blijft dan niet binnen een gemeente. En het is ook nog een keer veel duurder. Ja, en ook is het salaris, het carrièreperspectief bij consultancybedrijven beter, waardoor veel gemeentepersoneel naar die organisaties overstapt en niet bij de gemeente in dienst blijft. Hè? Want ja, de gemeente dat betaalt niet goed, hè? Nee. Ja, dan moeten ze dat toch eens gaan veranderen. Hè? Als ze dat veranderen, dan komen er meer mensen in dienst. En dan is die achterstand ook zo weggewerkt. Maar ja, dan moeten we net even die portemonnee opentrekken. Hè? Ja. Goed, vandaag woensdag, midden van de week. We zijn er weer. Dit is voor de wekker wakker, jongens.

David, ja, hij is binnenkort te zien in België, in Lokeren. Ja, dus mocht je denken, even in de buurt een leuk concertje met Crack David, dan moet je dat zeker gaan doen. 31 juli, dan staat hij in de Grote Kaai in Lokeren. Lekker toegankelijk, dus dan kun je hem live gaan zien, hè. Je hoort er veel meer in bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt het weer een warme dag. Niet zo warm als de afgelopen dagen. We hebben namelijk hoge wolkensluiers. De zon die breekt over het algemeen wel flink door. Ook is er een matige noord- tot noordoostenwind, kracht 3 tot 4... voor de aanvoer van iets minder warmere lucht uit het Waddengebied. Dan wordt het ongeveer 16 à 17 graden daar. En naar het zuiden is het wat warmer, met ruim 20 graden. De grens met België, daar wordt het nog warmer, zo'n 26 graden. Als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan is het helder en vooral windstil. In Drenthe kan het zelfs afkoelen tot een graad of 6. Nou, als we dan morgen kijken, dan is het weer lekker wat warmer, 20 tot 27 graden. Dus de weersvoorspellingen zijn in elk geval wel weer gunstig. De

de jaren 90 natuurlijk samengesteld door de voice-overt. Ja. Lekker hoor. Voor de wekker wakker, woensdag 27 mei. Even kijken naar het nieuws. Ja, de geruchtmakende juwelenroof in het wereldberoemde museum het Louvre wordt verfilmd. Dat heeft de Franse media geschreven. De Franse filmmaker Gavras zal de film gaan regisseren. Ja, de titel, de releasedatum en de cast die zijn nog niet bekendgemaakt. 44-jarige Gavras die maakte eerder films als The World Is Yours en Athena. Nou ja, de film wordt gebaseerd op een boek van 3 journalisten, wat weer woensdag verschijnt. Ja, dieven die wisten namelijk in oktober vorig jaar het bekende Franse museum binnen te dringen en voor tientallen miljoenen euro's aan juwelen mee te nemen en buiten maken. Ja, na de overval klonk veel kritiek op de beveiliging van het museum. De directeur van het Louvre die vertrok eerder dit jaar. Meerdere verdachten zijn inmiddels al opgepakt, maar die juwelen zijn nog altijd niet gevonden. Het Louvre staat in het centrum van Parijs, mocht je het niet weten, en is wereldberoemd vanwege zijn kunstcollectie. Nou ja, er wordt dus nu een film gemaakt over deze juwelenroof. Ja, en in een ongekende wending tijdens het debat in Nederland in Den Haag over de normalisering van geweld richtte een groot deel van de Kamer de pijlen op het Forum voor Democratie. En wel op Liedewijde Vos. Die weigerde ondanks de pogingen van links en rechts afstand te nemen van extreme rechts gedachtegoed. Ja, zo blijkt. Het ging er ook hard aan toe in de Tweede Kamer. Ruim een uur lang stond de Vos afgelopen dinsdag voor kwade mensen in de Kamer. De aanleiding bij onder meer de anti-AZC-rellen. In Loosdrecht zijn signalen dat extreme rechtse groepen betrokken zijn. Ja, partijen van links naar rechts die maanden de Forum voor Democratie fractievoorzitter ook nog een keer tot het nemen van afstand van die gewelddadigheden en extreem rechts gedachtegoed. Ja, en de Kamer die richtte helemaal de pijlen op de Vos. Ja, die kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid hangt er een extreem rechtse zweem rond het Forum voor Democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bleek ook bij onderzoek dat meerdere Forum voor Democratie-kandidaten banden hebben gehad met extreemrechtse groeperingen. Ja, nou ja, de Tweede Kamer die was aardig boos en het ging er ook fix tekeer. Nou ja, als je een beetje van verhitte discussies houdt, dan was het natuurlijk wel een leuke dag gisteren. Ja, en een man van 51 uit Zwolle is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in februari. Er werd bij een molen in Zwolle een 34-jarige man doodgeschoten. Een paar dagen geleden had de politie bij RTV Oost nog nieuwe beelden gedeeld. Men hoopte op een doorbraak. Nou, op die beelden kun je ook zien hoe twee mannen minutenlang rondhingen bij het plaatsdelict. En toen de man van 34 aankwam lopen, werd hij beschoten. Ja, het slachtoffer is overleden ter plekke. De twee mannen gingen er toen vandoor op een scooter. De politie zegt dat er naar aanleiding van de uitzending op de omroep meerdere tips zijn binnengekomen. Er zijn ook namen genoemd van mogelijke betrokkenen. Ja. Goed, en de provincie Groningen tot besluit gaat dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren. Het provinciebestuur heeft het vlagprotocol aangepast en van Ketty Kotti een vast vlagmoment gemaakt. Ja, op 30 juli gaat de vlag halfstok voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Ketty Kotti verbroken ketenen, want zo heet het eigenlijk, de vlag in de top. Dat gebeurt dan op het provinciehuis in Groningen. Nou ja, op 1 juli 1863 werd de slavernij in de Nederlandse koloniën officieel afgeschaft. Het duurde toen nog 10 jaar voordat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. Dus Ketty Kotti officieel in Nederland, om te beginnen in Groningen, al helemaal herkend. En erkend, want zo moet ik het eigenlijk zeggen.

Solder Pepper en Push It, hoorde je. Ja, dat was lang geleden, hè? 1988. Dat is echt terug in de tijd. Ja, het was toen een grote hit in Vlaanderen en ook in Nederland. En een groot gedeelte van Duitsland en nou ja, eigenlijk heel Europa waren ze populair. Ja, het is een Amerikaanse R&B en hip-hop groep. Ja, je hoort er nu eigenlijk bijna niks meer van, hè? Dus wat ze precies aan het uitspoken zijn, Joost

0: wanna be with you.
1: De flits schrijft nog sowieso tot en met zaterdag. Ruben Hillen en 20 Seconds. Ja, vandaag 27 mei in Frankrijk. Daar werd de slavernij definitief afgeschaft in 1848. Guadeloupe is een Frans overzees departement in de zee. Ten noorden van Dominica en ten zuidoosten van Montserrat. Ja, het bestaat uit een deel van 9 eilanden. En de kleine Antillen die worden er ook tot gerekend. En ja, aan de noordkant van deze bovenwindse eilanden, daar gaat het om. Guadeloupe werd aanvankelijk bewoond door de Caribe-Indianen, die het eiland Carucera noemde, eiland van het mooie water. Ja, toen Columbus de eilanden in 1493 ontdekte, noemde hij ze naar de maagd van Guadeloupe in het Spaanse Extremadura. Ja, sinds 1635 is Guadeloupe Frans bezit, met uitzondering van 2 korte bezettingen door de Britten, die tijdens de 7-jarige oorlog daar bezig waren, tijdens de Franse revolutie. Ja, in 1848 werd daar dus de slavernij afgeschaft. Ja, we hadden ook al het bericht in Groningen dat daar Ketikoti, de officiële vlag, erkend is. Dus dat betekent dat de Ketikoti-vlag ook in Groningen al sowieso op 1 dag per jaar halfstok hangt. Hè? Ja, en misschien ook wel landelijk binnenkort, hè? Wie zal het zeggen? Ja. Goed, op deze dag trouwens in 1903, koningin Wilhelmina die opent de beurs van Berlage in Amsterdam. De beurs is een ontwerp van de architect Berlage. En de Zwitser Auguste Piccard die stijgt met zijn ballon op naar de stratosfeer op 15,5 kilometer hoogte. Hij is de eerste mens die zo hoog komt.

0: Ton van Gas, ja, afgelopen zondag kwam hij toch nog even vroeg zijn bed uit om mij te horen staan. Sony hoorde je met altijd jij. Ja, het is een belangrijke dag vandaag. Een jaarlijkse vredesconferentie die beleeft zijn debuut in Den Haag. En Ronald Koeman die gaat bekendmaken welke 26 spelers dit jaar meegaan naar het wereldkampioenschap voetbal.
1: Back to the 80s.

Radio Groothaaltert brengt muzikale kleur in je leven.

0: Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: ring of fire.
1: Radio Rood. Van Mil Radio.
2: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
3: Oh my god.
4: Hoi, dit is Jan Smit. Je luistert naar It's Kampioen.
5: Als er nog meer was.

Zij was ooit begonnen als fotomodel. En dan had ze ontdekt dat hij kon zingen. En dit was het resultaat. Nick Heyman and I Promised Myself bij de hitkampioen. Neem ik je nog eens mee naar een legendarisch nummer van Roger Glover. Dit is Love Is All.

familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert. Ladies and gentlemen, it's Mambo.

0: was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen.

0: lekker.
1: Wat gezellig. Dat Tante Jennis. Gewoon ook gezellig om plezier te komen hier in de studio. Hoor.
0: Leuk toch?
1: Fotografisch weliswaar. Jealousy in een Fly to High.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
1: Wees welkom, lieve Leute.

Wellicht dat je ze in een grijs fotografisch verleden wel eens live bent tegengekomen. In een van de stadsgehoorzalen in Nederland. Ja. Lekker zo'n Nederlandse band, hè? Doe ook aan. Polderpop. Vitesse hoor je en Good Looking terug op de radio waar de plaat nog steeds, de groep nog steeds thuis hoort. Al zoveel muzikale, vrolijke, vriendelijke hoogstandjes. Je bent de getuige van het komende uur. Is welkom, dit is de middelste radio.

0: slaan die gek. Even een beetje de dwaas uithalen van de New Seekers. Alhoewel, zo nieuw zijn ze ook niet meer natuurlijk. You won't find another fool like me.
1: Dit is de PSORI. Dit zijn muzikale hoogstandjes in het grijs verleden.
0: Als je erbij bent, we hebben zometeen nog als een cadeautje. Zomaar doen we ook één keer per uur in de middel van de roadshow. Een fijn van achter de keukengordijnen. Allereerst de Bengals.

0: Ben je gek? Nog steeds niet. Walk like an Egyptian. The Bengals. Wereldhit. Terug op de radio. Laat de plaat thuis horen. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een plaatje met een gaatje. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes. En voor de verwisselaartjes. Leuk dat je erbij bent bij Dennis Show.
1: Ik
0: ga even een plaat draaien die verboden is geworden in de discotheek in Doetinchem, genaamd de Torrens of Town. Mogen we niet meer draaien, want mijn toenmalige baas die kreeg het er te heet van.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Nee, het was een verf. Ja, in werkelijkheid was er gewoon donker. The tide is high, vrienden. Het was 1980 in de, ja, goed, in de middel of de roadshow. Je hoorde zojuist een verf achter de keukengordijnen. De cocktails waren niet aan te slepen. Dank je, Wim. Heerlijk. Met ijs. Kom uit de bananenboom. Je hoort een mangolino. Je moet het nog even op googlen. Zal ik op YouTube trouwens. Hè?

0: Vos. Yeah. Alice, I want you just for me. Mm. Beetje veel gedraaid ook, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de 80's. Nou, vooruit, om heerlijk eens uit die goede, gouden, oude periode. Even naar Duitsland. Jawohl, dit is...

Wat is een singeltje? Denken ze gelijk aan seks, hè? Duootjes, singeltjes, triootjes, maar... Voor ons was het begrip in een grijs verleden...

bekeek alles. Veel singles, veel vinyl. Want dat is het tenslotte, hoor je in de middle of the road show. Zo ook. The Stranglers.

oude 60e en 70e jaren. En nog heel even terugkwam in de 80's. Heb je ze herkend? Crosby, Stills en Nash. Klinkt zo lekker country. Wasted on the way. Polderpop. Ah, de Dots. De Olly Dots. Lekker stil toch? We believe in love.

0: Een van de eerste sitcoms die Veronica ooit op tv bracht in de jaren 70. Toen ze aan land waren. Ja, echt hè. Happy Days. Met de fonds. Met de gladde scheiding. Ja, goed, een beetje te veel gel, maar goed, leuk jongens. Brulgriem was het, hè?
1: Ja, neem toch.
0: Happy Days. Je hoort het origineel van Brad McLean. En Brother Love. Ah, wat je al niet met een gitaartje kunt uitspoken. Doe thuis ook. Thuis speel ik meer luchtgitaar. Heeft mijn vrouw er niet zo last van.

0: dat was daar. Uit Arnhem, daar kwamen ze heel toevallig vooruit. Nee, deze moet ik niet hebben, deze moet ik hebben.
1: Oh, oké, prima.
0: Elvis komt wel een andere keer. Patricia Pai, dat is het. Hé, nog een hele leuke voortzetting.

je hoe je die muziekstijl noemt? Nee? Ik ga helpen. Men noemt dat bubblegum music. En je hoort de Ohio Express met Chewy Chewy. Vandaag woensdag 27 mei, vrienden, welkom. Blij dat u erbij bent. Dit is Weer of Geen Weer. De huisvrouwtip, het weerbericht. Wat is er vanavond te zien in familie en in thuis? Je komt het allemaal te weten bij ons. En we hebben natuurlijk muziek. Elvis Presley heb ik meegebracht met King Creole. Ik heb Viltura. Ik heb Frankie Paolo. Ik heb Peter Han. Ik heb The Move. Ik heb Jovalli en vele anderen. En ik heb ook de gloednieuwe plaat. Ja, ze is één dag uit. Van Gert en James. Maddy Wodo, strakjes komt ze op u af. Tweede plaat, Patricia Russian. Daar zit ritme in. Forget Me Nuts.

Carol Gianni met Hit Run Lover. 31 jaar geleden, het was 27 mei 1995, raakte Amerikaanse acteur Christopher Reeve bijna volledig verlamd na een val van zijn paard. Reeve is vooral bekend als Superman, een succesvolle film uit 1978.

Chanel met Slow Mo. Precies 1 jaar geleden, 27 mei 2025, overleed Freddy Aguilar. De man werd 72. Nu zul je misschien denken, wie is dat, Freddy Aguilar? Wel, dat was een Filipijns muzikant en zanger. En in 1980 scoorde hij wereldwijd een hit met Anak. En dat betekent kind. Het nummer werd uitgebracht in 55 landen en in 26 verschillende talen. De moeite waard om nog even te luisteren. Dit is Anak.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Worsten barsten soms open in de pan, mevrouw. Iets dat minder smakelijk lijkt, natuurlijk. Hoe kan je dit voorkomen? Wel, laat de boter smelten in de pan en als de boter bijna gesmolten is, leg je er de worsten op kamertemperatuur in. En zo krijgen ze de tijd hen aan te passen aan de hoge temperatuur van het vuur. Laat ze verder gewoon mooi bruin bakken en je worsten zullen niet meer openspatten.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Ja, leuk om deze nog eens even onder het stof te halen. Elvis Presley met de King Creole. Ik had het je beloofd aan het begin van het programma. Ik heb de gloednieuwe plaat mee van Gert en James. De plaat is één dag uit. Dit is Maddie Wodo.

0: Pieter Hen met Flip Flap.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, VRT 20 over 8 vanavond, Thuis. Zowel Nancy als Dieter krijgt fijn nieuws. Andreas besluit om zich niet te laten kennen. Niels wordt tot in het diepste van zijn ziel gekwetst. En Brik schoffeert Emma op een manier die hard aankomt. Femke tenslotte wil Cody confronteren met zijn hypocrisie. En dan op VTM 8 uur vanavond, Familie. Matthias weet niet hoe hij zijn zoon kan helpen. Simon meent dat Stefanie te streng is voor Sidri. Zij vindt dat hij hem niet goed genoeg kent. En Samira heeft een leuke babbel met Ruben en breekt een lans voor hem.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

Linda Ronstadt met It's So Easy. De man achter de ontvoering van Belgisch minister Paul van de Boeinand in 1989, Patrick Hamers, die wordt op een 27 mei aangehouden, dus precies 37 jaar geleden. Men pakt hem op in Rio de Janeiro. Op 14 mei 1993 pleegde Hamers in zijn cel zelfmoord.

weerbericht. Vandaag 27 graden, zonnige dag. Morgen een tandje meer, 28. Vrijdag en zaterdag 26 graden bij zon. Zondag 24 en volgende week maandag 23 graden. Dinsdag zakken we naar 21. De vakantieoorde Tenerife 29. Las Palmas 25. In Malaga 26 graden. In Antalya 25. En in Benidorm 23. Bedankt dat u bij ons was. Morgen zijn we terug. Zelfde studio. Ik hou je plaats vrij. Kan je vast op aan. We gaan eruit met Sister Sledge. Dit is Frankie.

luisteren we inderdaad. Het is alweer woensdag. Heel bijzondere goede woensdagmiddag natuurlijk. Hè. De kindjes zijn weer thuis. Het is weer een half dagje maar school natuurlijk. Hè. Hebben ze weer geluk. In ieder geval, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Zo doen we zeggen, want het is de lunchbreak zoals je hoort natuurlijk. Hè. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Zo hoort het ook een klein beetje natuurlijk, hè, om die mensen te bedanken. Want ze maken toch ook hele mooie programma's natuurlijk. Wat kan ik je zeggen vandaag wel? Wat je niet gaat horen is de nieuwe Celine Dion. Nee, die ga je niet horen vandaag. Hier in de lunchbreak. Hier is Paul Simon, Graceland. Goedemiddag, smakelijk eten. Het is woensdag, we hakken de week in twee.

Ach, prachtig, hè? Een chameleon in de muziekwereld. Dat was hij natuurlijk, hè? David Bowie en Live on Mars hier in de lunchbreak op woensdagmiddag. En wat ga je nou allemaal presteren deze namiddag? Je mag het ons alweer laten weten natuurlijk. Hier is Suzanne en Freek. En dit allemaal met hun aan de overkant. Gelukkig wel, hè?

0: Ja, de stek was in stijl aan de overkant natuurlijk, als er niet gescoord wordt. Hè. Susanna en Frey Can Still aan de overkant. Als ik zo even kijk, tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, inderdaad, deze de onvergetelijke song in de lunchbreak. En wat is dat geworden? Wel, Michel Fugain et le Big Bazaar et la belle histoire. Een hele mooie Franse plaat hier op de radio, op jouw fantastische radiostation.

nog altijd meezingen natuurlijk ook. Hè. Ja, inderdaad wel. Hij was muziek van... ja, we vliegen hier van de linkse rand naar de rechterkant. Michel Fugain was onze onvergetelijke hit natuurlijk. En dit met zijn Belle Histoire. Hier is Marco Schuit. Gaan we eventjes met z'n allen hossen achter elkaar. Hier is hij met een engelbewaarder. Marco Schuit op je radio.

De boel natuurlijk op een woensdag zoals deze dat moet kunnen natuurlijk. Hè. En dat allemaal met Marco Schuitenmaker. En wie zou die man durven tegenspreken? Engelbewaarder Marco Schuitenmaker hier in de lunchbreak op woensdagmiddag. En hier helemaal iets anders natuurlijk. Terug naar de jaren 60. Terug naar de tijd van de Flower Power. Hier is Neil Young en Heart of Gold.

Ach, wat lekker tot aan het huisje van het plaatje. Inderdaad wel, heb je hem horen kraken. Het was een echte plaat. Ja, inderdaad wel. Neil Young en Heart of Gold hier in de lunchbreak. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit natuurlijk. Nina is nog steeds op zoek naar...

op 29 mei. Hij is aan het optreden in Bussum, in Nederland. 99 luchtballons natuurlijk. En dat allemaal met Nena. En hier zo eventjes Freddie Mercury met zijn mooie, lange, slanke dame. En dit allemaal met zijn Barcelona. Tot zo voor het gisternieuws van toen.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Lunchbreak. Breaking News Toen.
2: Heel bijzonder goede woensdagmiddag. Iets over het ijs van 12:30 geworden. Hele bijzonder goede middag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug naar 22 juni 1991. In Almere wordt op 22 juni 1991 de Muziekweek officieel ingewijd. De wijk heeft een Golden Earringstraat, een Beatleweg, een Louis Armstrong-plantsoen, een Elvis Presley-straat. Een dag wordt afgesloten met een concert van Golden Earring. Hier is Golden Earring en dit allemaal met een heel toepasselijke plaat, Back Home.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van

En dan de Save Me Tonight, David Guetta samen met Jennifer Lopez. Natuurlijk heb je al eventjes die videoclip gezien die erbij hoort. Wel, Jennifer Lopez, ja, ze heeft weer een te pakken natuurlijk, hè, inderdaad wel. Maar ze is wel een, moet wel zeggen, ze is netjes aangekleed tegenwoordig, ja. Als je in president Trump zijn verhaal meegaat, dan moet je je netjes aankleden tegenwoordig als je als Amerikaanse artiesten een videoclip maakt, zo heeft ze zelf gezegd. Dus Jennifer Lopez, tot en met vrijdag onze hit-app hier in de Lunchbreak.

En voor de nu aankomende song wel een klein beetje rock and roll in de kasserol als het ware. Inderdaad wel. Hier is The Scene met Blow, Blow, Blow, Blow. Is de luxe, inderdaad wel.

0: Inderdaad, en het goede nieuws is, gaan de scene wel eens gaan terug toeren op 26 november. Dat is nog heel eind natuurlijk, hè. 26 november gaan ze naar Arnhem. En op 10 mei, wel in 10 mei zijn ze in Maastricht te zien. En dat allemaal hier, de scene met blauw, blauw, blauw.
1: Dit is de Lunch Break.

week. Als je zegt, er is veel Nederlands vandaag in het programma. Wel, ja, waarom niet, hè? Als het allemaal maar lekkere nummers zijn natuurlijk. Onze artiesten voor deze week, dat is natuurlijk Gorky en Kleine, lieve Kleine Piranha. Lieve Kleine Piranha, verscheur mij. En deze komt ook in Nederland. De meest stabiele vrouw. Als moeder dan toch. En een zangcarrière. Hier is Anouk en dit dan met Nobody's Wife.

0: En inderdaad, ze zou het ook wel niet altijd gemakkelijk gehad hebben natuurlijk. Hè. Nobody's Wife, Anouk. En kinderen opvoeden en dan nog eens een zangcarrière erbij. Zal niet gemakkelijk geweest zijn, moet ik zeggen. Als we zo eventjes kijken naar de klok wel...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Dat doen we altijd rond dit uur natuurlijk. Hè. De toetjesplaat van de dag hier in de lunchbreak. Wat hebben we gevonden? Wel, de Proclaimers. En ze gaan wandelen. Ze gaan wandelen. 45 miles, 500 mijl. Steek niet nou. Tot morgen. Morgen donderdag zijn we er weer.

De winnares van het Euro Songfestival 2026 was dat. Dada met Bangaranga. Hey, een goede middag allemaal. Welkom in deze Pop Avenue. Woensdag en donderdag tussen 1 en 2 mogen wij in de plaatjes uitkiezen. Ik ben Luc Boon. Engelbert Humperdinck nu met Dommage, Dommage.

ongetwijfeld de tegenpool van Tom Jones in de 60s. En toen zeker een even grote naam. Engelbert Humperdinck was dat met Dommage Dommage. Een buitenbeentje nu uit 1981.

Joe Dolce, hij scoorde met deze Shut Up Your Face ook een grote hit bij ons. Hij schreef het nummer over Italianen in Australië toen hij pas verhuisd was naar dat land. Vuurwerk nu met onze Camille.

De band van Wyclef Jean, rapper Perez en zangeres Lauryn Hill was dat. The Fugees en Killing Me Softly. Een nog grotere hit van hen was ongetwijfeld Ready or Not. Terug nu naar de hedendaagse hitparade. Taylor Swift met Opalite.

De originele zanger van Sugar Baby Love van de Rubets was dat. De Rubets waren eigenlijk een studiogroep, maar Paul had niet echt zin in het Rubets-avontuur en daarom playbackte Alan Williams de song tijdens tv-opnames. Paul had later dat jaar ook nog een hit met If You Get Hurt. Lisa Bardot nu met Break It Down.

Want Da Vinci was al een beetje een vergeten pareltje uit de 70s. Maar deze song die zit bij velen nog verder in de vergeethoek, vrees ik. Lisa Bode was dat met Break It Up. En dan gaan we nu over naar Mods.

origineel uit 71 van Bowie was dat Jasper Steverlinck en Life on Mars. Jasper Steverlinck had er samen met de Collagy Blues een enorme hit mee bij ons in 2003. Over van de planeet Mars nu naar de zanger.

Bruno Mars, hij had al een tijdje geen nieuw nummer meer uitgebracht. Maar met deze I Just Might stond hij weer bovenaan de hitparades. Tijd voor een morgen.

Voor de onderbreking hoorde je nog de Peels met het eigenaardige Juanita Banana. En daarna Willy William met zijn trompetta. En nu tijd om het iets rustiger aan te doen met James Blunt.

De gevoelige sound was dat van James Blunt en You're Beautiful. We blijven het rustig aan doen, maar van Belgische bodem dit keer het wondermooie Don't Talk to the Liar van The Bats.

Dat was nog Stuck in the Middle with You van de Steelers Wheel. Zo, onze tijd zit er hier weer al op vandaag, op deze woensdag. We zijn er morgen graag terug. We gaan eruit met Dance Monkey van Tones & I.

0: als eerste van Jonathan King. Ken je die naam nog? Oh, dat is al heel erg oud hoor. Maar dat maakt niet uit. Dat hoor je in Dekker Radio.
1: 80 is prachtig.
0: Nou, dan schuiven we een paar jaartjes op. Komende jaren 80 terecht. Jawel, met Anita Baker. Ken je die naam nog? Giving you the best that I got.

mooi liedje hoor, van Das Lekker Dan. Nou, Das is Lekker Dan dat ze de zangeres niet noemen. Maar goed, ze zong hartstikke goed. Gevoel van onmacht. En die was van het eind van vorig jaar. Hohoho. Een beetje oude koek al, maar dat maakt niet uit. Dit is echt oud. El Jarreau. Our Love. Bij Dekker Radio.

Kun je deze nog herinneren als je wat ouder bent? Er is 1978 van de groep Chic en The Freak. Echte discotheekmuziek bij Dekker Radio. Ken je deze nog? Plata Ilic. Zo heet hij, Micaela, uit 1972.

0: Mika en Excuses for Love. Excuses voor dit. We gaan even inbreken bij Studio 2. Want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

achtergrond te horen waren, maar die worden niet genoemd. Emotion uit 1977, Dekker Radio deel 2 en we hebben er 3 achter elkaar. Ja, ja. Zeker. Shawn Mendes met Camila Cabello. I know what you did last summer. Luister maar.

pittige zangeres hoor. Corinna Anders aus Deutschland. Ich bin stark wie du. Ken je deze? Katja Schuurman. Samen met Sneller. 2002 heet die.

Ja, die kunnen er wat van hoor. Daryl Hall en John Oates. Wat een herrie, hè? Beckham's Herrie Radio zou je het kunnen noemen, ja. Adult Education uit 1993 hoor je. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Je hebt het al in de gaten, ik kan niet goed rekenen. Jawel, Doe is er ook. Nooit meer een ander, zegt ze.

Wat voor pretty things bedoelt hij eigenlijk? Dat vertelt hij niet, hè? Nee. Oh, you pretty things. Nou, dat was in elk geval, staat erbij, in stereo. En dat was in 1971 toch wel een bijzonderheid. Peter Noon hoorde je. De

0: You and I in the sky.
1: You can fly.
0: Let's go higher. Moet je wel je brevet meenemen, Zion Marley? Nou, we moeten er een eind aan breien, want het is bijna tijd om afscheid te nemen. Nou, zeg. Dan zeg ik maar meteen gedag. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren. Bye bye, toedeloe, dag. Laat je achter bij Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Zo heet het orkest. Ja.

Chicala in die Turbulentie Show. En voor deze terug naar het begin van de jaren 80. Dankzij de populaire reeks Fame. Dit is nog even The Kids from Fame met High Fidelity.

Kom allemaal uit die kaskraker Footloose. Deze Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. En als we willen praten over een echte man die echt scoorde in 1985. En wel, dit is er toch wel een. Matthew Wilder.

0: zo weinig van gehoord, alhoewel ze zeer goed scoorde in het begin van de jaren 2020. Deze Sarah Larsson, Lust Life. Zometeen Herman van Buren.
1: We naderen de turbulentieplaats. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
1: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
0: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
2: By the airport!
1: See dealer for details. Offer in 6126.
3: Een plaatje met een volledig levensverhaal. En dat slaat altijd aan. Je krijgt er koude rillingen van natuurlijk. Dat was Maaike Oudboter met Dat ik je mis.
4: Jacques van

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Steunen. Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Normaal en Mama, ik wil naar de Zwarte Cross. Gewoon uitzending met lekker veel muziek. Zoals deze, George en Common Sense.

The O2 of a Kind met Baccarat Fever. Daarvoor Upstairs and I Still Carry You. En Mama Zed van Melanie Ryan. Gaan we even een tijdje terug in de tijd. Elizabeth Hoe. And Today I Started Loving You.

0: Radio Groothoudert.
1: Je luistert naar Country Kickin'.

waren Nede Rode voor John en Nienke met About Friendship and Trees en Kimmy June met You and I, The Realistic Love Song. En dit is de Marshall, What Makes the World Go Round.

veel van Mrs. McBride. Binnenkort meer nieuws over haar en ook nieuw materiaal. Daarvoor Big Bad Dog van René Hagen en Arjen Plat en Poems. En snel door met de Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

programma Try the Voice of Cecile Gardens and We'll Be Alright brengt ons naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Dadelijk ben ik terug, maar we gaan eruit met Ina Rose en Good Riddance and Goodbye.

Super Country Kicking. En het tweede uur openen we met Kirsten Alting en Keep On Moving. Ook dit uur heel veel muziek, zoals deze The Arms of Mary, hier is Treasure.

Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Daarvoor Bandit met zijn Midnight Special. Back where I just started from is van Zandra van Rijs. En dit is Elizabeth Gray, Because of You.

Locked My Heart in Prison van Mandy Storm. Daarvoor Johnny Bolk en Terza on Tour. Meneer, zie ik jou eens weer. En we hoorden ook nog Johan Faber met zijn Silverado. Doe misschien mijn schuld. Baby, get

Stop en smel de roses van Albert Wester voor Julie Lina en You Should Know en een klap op je kop van Guido Belcanto. Gaan we door met Robert Worsten en live Sabine.

Tiny Carter van Laura Kids. Daarvoor Aaron Michaels en This Small Town brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga je naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En we gaan eruit onder dankzegging voor het luisteren met Ines Schonkeren en Ik Dans Voor Jou. Dag allemaal.

0: Je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest.
1: Peter Rolands.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.